0: kieten. Als dat het bij de neep heb, wil een bossak met een kicket. Zoals hem lesjes doen beken, wil een bossak met een kicket. Chocolate map in de beket, jullie kobrigad. Mij het een kickdown. Kurwa met geen staan, kraat het een korn ook, nam ik van stiesmaar. Rieden je rietkab, je stubbiet de hitwijn. Zijn me met niet naam, als men om wie staat, nam laat ook die staan.
1: Ik wil dat ombrug op lekker, om iets te zien, toch als men mocht schrik. Wat zie ik